0: Dat is wat daar voor die zegt, zeer moeilijk van hebben.
1: County's in Tower 56. Ik ben 56 available.
0: Tower 56.